0: 1968. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
7: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio
7: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 14 mei is er het creatief atelier voor senioren in de boerderij in Sonnenbreugel. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je gezellig creatief aan de slag en tegelijk je buren beter leren kennen. Er zijn allerlei materialen aanwezig, maar je mag ook je eigen spullen meenemen. Er is altijd iemand om je op weg te helpen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig en je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Sonnenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot half 4 van harte welkom bij het Lego Lab van de Lefgroep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als het nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en daarna ga je aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit van de Lefgroep is verplicht.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Ala Youssines en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president

0: De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SMB 107.5 FM.
11: En overal via radiosmb.nl.
12: Radio SMB.
11: Met dit uur de meer muziek na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 12 mei ben je welkom bij de seniorentafel in de boerderij in Zon en Breugel. Van 2 tot 4 uur 's middags ga je samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Denk aan wensen, ideeën, maar ook vragen over zorg en het dagelijks leven. Onder begeleiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal gebeurt dat in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of thee. Je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zon en Breugel. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon naar binnen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang, of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 is het weer Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Van 10 tot 4 openen honderden wind- en watermolens hun deuren voor bezoekers. Kom kijken bij de korenmolen De Volharding aan de Molenstraat 1B in Best. Ontdek de magie van molens van dichtbij. Het is tevens een perfecte gelegenheid om alles te leren over de werking van molens, hun geschiedenis en de rol die ze speelden in het Nederlandse landschap. Wil je weten welke molens er allemaal open zijn in jouw omgeving? Kijk dan op de officiële Nationale Molendag website en plan je route voor een dag vol wind, wieken en wonderen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk

0: overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijk van Abbe is een middag op 11 mei van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk van Abbe Museum is dat het niet alleen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft op zijn of haar mantelverzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over de tickets, kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland.

0: Het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio SNB.
8: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Donderdagmiddag 14 mei is er van 12 tot 8 s'avonds op het Raadhuisplein culinair. Wat staat voor grill, wijn en muziek voor fijnproevers? Laat je smaakpapillen verrassen tijdens het Festival Culinair, het meest smaakvolle evenement van het jaar. Het wordt een heerlijke mix van culinaire hoogstandjes, kwaliteitswijnen en live muziek. Proef de lekkerste gerechten van lokale chefs, ontdek unieke barbecue specialiteiten en geniet van verfijnde wijnen terwijl sfeervolle klanken over het plein klinken. Op Hemelvaartsdag 14 mei vanaf 12 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident, maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijk.

0: hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt GRIP komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle GRIP-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Gerwense dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon. De Gerwense dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nuenen. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Tussen Utrecht en Den Haag is tot nader orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. Naar de oorzaak van de storing wordt nu onderzoek gedaan. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York. Onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaap Verdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 10 mei tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditio Trimloop. Loop gezellig mee in het Jomanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis, AVGM, de Conditio Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Jomanweg 6, 5681 PT in Best. Er is keus uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur. Inschrijven kan vanaf 10 uur op de locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Bonne soirée.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: coaching.nl.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Ala Youssinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 12 mei ben je welkom bij de seniorentafel in de boerderij in Zon en Breugel. Van 2 tot 4 uur 's middags ga je samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Denk aan wensen, ideeën, maar ook vragen over zorg en het dagelijks leven. Onder begeleiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal gebeurt dat in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of thee. Je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zon en Breugel. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon naar binnen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt dat een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons Nationale Monument. Ook Haagse politici uiten massaal hun woede over het bekladden van het monument op de Dam. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Door de storing reden er ook geen treinen van Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. En tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Van 2004 tot en met 2020 was het ook de eigenaar van Marktplaats. Het weer, vanmiddag flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse

0: Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot half 4 van harte welkom bij het Lego Lab van de Lefgroep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als het nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en daarna ga je aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit van de Lefgroep is verplicht.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay 46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy.

0: De vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 is het weer Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Van 10 tot 4 openen honderden wind- en watermolens hun deuren voor bezoekers. Kom kijken bij de korenmolen De Volharding aan de Molenstraat 1B in Best. Ontdek de magie van molens van dichtbij. Het is tevens een perfecte gelegenheid om alles te leren over de werking van molens, hun geschiedenis en de rol die ze speelden in het Nederlandse landschap. Wil je weten welke molens er allemaal open zijn in jouw omgeving? Kijk dan op de officiële Nationale Molendag website en plan je route voor een dag vol wind, wieken en wonderen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Het station met de meeste muziekvariatie.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijk van Abbe is een middag op 11 mei van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk van Abbe Museum is dat het niet alleen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft op zijn of haar mantelverzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over de tickets, kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4e inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Donderdagmiddag 14 mei is er van 12 tot 8 s'avonds op het Raadhuisplein culinair. Wat staat voor grill, wijn en muziek voor fijnproevers? Laat je smaakpapillen verrassen tijdens het festival culinair, het meest smaakvolle evenement van het jaar. Het wordt een heerlijke mix van culinaire hoogstandjes, kwaliteitswijnen en live muziek. Proef de lekkerste gerechten van lokale chefs, ontdek unieke barbecue specialiteiten en geniet van verfijnde wijnen terwijl sfeervolle klanken over het plein klinken. Op Hemelvaartsdag 14 mei vanaf 12 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door twee projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens twee plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffen inleverpunt Grip komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing geldt ook tijdens het herdenkingsmoment om 8 uur. Code geel geldt niet voor Noord-Holland, waar in Amsterdam de nationale dodenherdenking zal plaatsvinden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruiseship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruiseoperator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseship. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij een van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Gilserijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Gilserijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Bijna Thuishuis in Oorschot organiseert binnenkort 2 inloopmomenten voor iedereen die graag wil kennismaken met deze warme en huiselijke plek. In het Bijna Thuishuis ontvangen mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg in een rustige en vertrouwde omgeving. Tijdens de inloopmomenten staan vrijwilligers en een coördinator klaar om bezoekers welkom te heten, een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 9 mei van 10:30 tot 11:30 in de ochtend en op woensdag 10 juni van 8:30 tot 8:30 s'avonds. Het Bijna Thuishuis is te vinden aan de Dekanijstraat 10A in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15 was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
11: Je luistert naar de Muziekspari.

Brigitte en The Dusty Trails met We'll Get to the Best Opener van de tweede uur van de Muzieksafari. Nou, fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. En nou, we gaan er weer een heerlijk tweede uurtje van maken. Hier vanuit de studio en jij vanuit de huiskamer of waar je dan ook zit te luisteren. Ja, weet je, begin 2000 toen knalde er een track als een komeet de rockwereld binnen. Kryptonite van Three Doors Down. Geschreven door de frontman Brett Arnold. En die was toen pas 15 jaar, hè? Gewoon tijdens de wiskundeles. Hij groeide uit tot hun grote doorbraak. En dit nummer stelt eigenlijk maar één hele simpele vraag. Namelijk, blijf je bij me ook als ik niet onoverwinnelijk ben? Thank you.

Mina Kreil, de Oostenrijkse blues- en soulzangeres, met haar vaste muzikale partner Chris Fillmore, met die krachtige soulvolle blues track This Is My Will, en staat op hun album Tell Me. En dat stamt weer uit het jaar 2014, dus weer een hele lange tijd geleden. Weet je, soms duikt er een nummer op, jaren voor de release, al op in een bepaalde cirkel, bepaald kringetje. En dat geldt zeker voor White Keys van Dominic Fike. Een demo lekte al in 2020 uit en de fans bleven het nummer zo hard pushen dat Fike het in 2025 eindelijk afmaakte en uitbracht. Ja, een reflectieve track waar hij terugblikt op zijn jeugd in Florida en de mensen die hem gevormd hebben.

Joy, een single van de Satellite Orchestra. En dat is geen klassieke band hoor, met een vaste bezetting. Maar het is eigenlijk meer een studioproject met zeer wisselende muzikanten. En dit was een eigenlijk een compositie van heel lang geleden. Want Joy is ooit gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. En dit met een heel modern tintje, wat je zojuist hoorde. Ja, sommige liedjes die raken meteen de kern van wat liefde is. En Ik heb je lief van Paul de Leeuw is daar eigenlijk toch wel een prachtig voorbeeld van. Het is geschreven door Tony Eijk en uitgebracht in het jaar 1997. Het groeide uit tot een van de Leeuws meest geliefde nummers. Een ode aan de onvoorwaardelijke liefde, Ik heb je lief.

in gedachten maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Ja, ja, Love and Pride, de grootste hit van de Britse New Wave band King, uitgebracht in 1984. En later werd het weer opnieuw uitgebracht, een jaartje later in 1985, toen het uitgroeide tot een internationale klassieker. Goed, we gaan eens eventjes verder met de Maxi Safari. Inderdaad, nou, als je nou zin hebt in lekkere swing-energie met een lekker modern twistje, nou, dan zit je hier goed. Want Hard Swing Traveling Man, dat is een live favoriet van het Duitse jazzcollectief Club de Belugas. Met die hele warme, soulvolle stem van de Californische jazzlady Brenda Boykin. Nou, hier komen ze aan hoor, met het nummer Hard Swing Traveling Man. En het is een live-opname.

was dat zwingen of was dat geen zwingen? Dikke 8,5 minuten, de Maxi Safari, Club de Willekas en Brenda Boykin in nummer Hard Swing Traveling Man. Billy Thompson opent zijn album This World met een titeltrack die meteen binnenkomt. Een stevige mix van blues, rock, roots, Americana. Het nummer dat is opgedragen aan zijn vriend Bruce Donnelly. En stelt een hele scherpe vraag. What have you done to this world?

En dat is Luna met pauze. Ja, weet je, een moment van ademhalen. Even rustig in een wereld die allemaal als een gekke blijft doordraaien. Sommige artiesten die vinden na jaren zingen het Engels ineens precies de juiste snaar in hun moedertaal. En dat geldt zeker voor Floris Francis Arthur. Hou me tegen is zijn allereerste Nederlandstalige single uitgebracht begin van 2026. Werd meteen opgepikt door Radio 1 in Vlaanderen, in België.

0: Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15% was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover de radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

Ja, hij had me gewaarschuwd, de techneut, dat er iets anders stond. Maar er komt niet tevoorschijn wat ik wil. Afijn, we zijn begonnen met Caribisch Carousel, de radio zonder Breugel. Ik ben er tot 9 uur. Het is vandaag 4 mei, herdenkingsdag. En daar heb ik mijn muziek een beetje op aangepast. Lekker gewoon rustige muziek voornamelijk. En de woorden en de titels en de teksten van de nummers, die hebben wel iets met oorlog en bevrijding en herdenking te maken. Afijn, twee fijne luisteruurtjes. Ik ben Marion de Prano en dit is...

0: para todos mis amigos del mundo.
1: Ja, ik dacht, ik begin weer eens met een van mijn favoriete nummers. Sonde un amigo. Vrienden, ja, het is herdenkingsdag. Iedereen heeft denk ik wel in zijn familie iets wat te maken heeft met die herdenkingsdag. En ik moet zeggen dat ik ook dit weekend weer eens even naar mijn vrienden heb gekeken. En dat ik bij mezelf denk, wat ben ik toch een mazzelkont. Nou, komende week ben ik er dus niet. En dat houdt in dat ik op Ibiza zit. En daar ga ik nog heel veel meer vrienden ontmoeten. Ik koester ze inderdaad. Want ik denk, naarmate je ouder wordt, en dat ben ik aan het doen natuurlijk, dan is gezelschap om je heen is toch eigenlijk wel heel belangrijk. De volgende is eentje van Jesus Alejandro y El Niño featuring Marga Stars. Als het gaat lukken. Waar is mijn ding? Kom. Oh, er zit iemand in de... Nou, er zit iemand in de... Mijn playlist op de... Ja, precies. Dankjewel, Erik. Iemand zit mijn playlist even... Playlist even om te gooien. En dan kan ik even niet bij mijn muis. Dus vandaar. Ik zat te trekken aan die muis, maar die muis die deed niks. Afijn, zonder amigo Paulo FG. En de volgende wordt Con Mi Ritmo. Zoals ik al zei in het begin van het programma. Alle nummers hebben wel een beetje... Oh, hij gaat helemaal trouwens overnieuw. Even kijken of ik ik ga hem doorzetten. Yes. Kleine technische strubbeling. Nu niet meer. Zoals ik al zei in het begin van het programma... de woorden, de teksten, de inhoud van de liedjes... hebben wel iets met herdenkingsdag te maken. Met oorlog. En misschien ook wel met de dag van de arbeid.

Ja, en als je net ingetuned hebt, ik ben vanavond een beetje rustig aan het draaien, omdat het herdenkingsdag 4 mei is. Soms zitten er woorden in de teksten of in de titels die wel te maken hebben met herdenkingsdag. En ik vroeg mij af laatst van, goh, hoe zou ik eigenlijk herinnerd willen worden? Nou, La Rebellion de Mayo door Los Compadres. Een heel oud nummer waarin men ook al een beetje op de regering zat.

Rebellion de Mayo. En de volgende, er is veel muziek gemaakt over... het gemopper tegen regeringen en vrijheid en noem maar op. Ook Ruben Bleeds heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Chameleon.

Ja, en waarom chameleon? Dat is zo'n dier wat van kleur verandert. En dat is eigenlijk ook zijn verhaal tegen de overheid destijds, toen hij die nummer gemaakt heeft, dat je die eigenlijk niet kon vertrouwen, want dat hij elke keer van mening of van beleid veranderen. De volgende is een van Gloria Estefan, Raíces, en dat betekent eigenlijk je roots. Ja, ik vond het heel interessant om mijn roots te ontzoeken. Ik heet natuurlijk Del Prado, mijn opa en oma waren Surisch. En daar zit een heel verhaal aan vast. Afijn, Gloria Estefan.

Ja, Gloria Estefan die nog steeds produceert. En haar dochter is inmiddels ook in de muziek terechtgekomen. De volgende is eentje die ik een beetje aan het volgen ben. Het is een Antilliaanse singer-songwriter. Hij heeft verschillende genres. Hij zingt ook in verschillende talen. En deze is gewoon weer erg lekker.

Ja, dankbaar zijn. Wie ben je eigenlijk dankbaar? Wie heeft je iets geleerd? Of gewoon iemand die van je houdt? Of van wie heb je hulp gehad? Gewoon een keer bedanken. Van de Kizomba Les, DJ Capitula. Hier.

Ja, ik vind het een prachtig nummer. Dus wat dat betreft. Ik heb vrienden boven de rivieren van die Ibiza-reizen, waar ik dus ook komend weekend naartoe ga. En het valt me altijd op dat die vriendinnen, die dat clubje vrouwen, die zeggen altijd iets leuks tegen elkaar als ze elkaar tegenkomen. Zoiets als fijn je weer te zien, of wat zie je er lekker mooi uit, of in ieder geval iets heel positiefs. En ik zat laatst te denken, ik was in een situatie dat ik heel gefocust was, en dan kijk ik blijkbaar heel streng, en dan gaan mensen tegen mij zeggen van, kijk niet zo boos. En dat is eigenlijk gewoon helemaal geen fijne opmerking. Zeker niet als je je daar helemaal niet bewust van bent. En het is natuurlijk invullen van een visueel, van een gezicht waarvan jij denkt dat is boos. Nou ja, afijn. Het moest daarna er weer aan denken dat ze dat in mijn vriendenclub boven de rivieren toch anders doen. Dus ik ben dat ook gaan instellen. En er zijn een paar mensen lekker met mij mee aan doen. In ieder geval. Oh ja, nog even het volgende. Om 8 uur is er 2 minuten stilte. Dus schakel niet af. Het programma gaat gewoon door na die 2 minuten. Maar ik vind gewoon dat ik die 2 minuten even mee moet doen met de Nationale Herdenkingsdag. De volgende. Zoals ik al zei, langzame muziek, chille muziek, rustige muziek. Gewoon omdat het Herdenkingsdag is en...

0: Cook, Van Looy en Roberto Torres, bekende mensen. En hij zingt over de gevangenis waarin je leert wat vrijheid is, wat eten, wat te hebben te eten is en nou ja, wie je vrienden zijn. Nou, daar kan je wel iets bij voorstellen. De volgende is een bachata van een club die Bachata Haiti noemt. Haiti is nog steeds het armste land van de wereld, geloof ik. Of één van de armste landen van de wereld. Dus bij deze.
1: Zorro Negro.

een van de armste landen ter wereld. Dat is het nog steeds. Het is politiek nog steeds instabiel en het heeft veel met natuurrampen te maken. Het was vroeger bewoond door Arawakken, Indianen, eigenlijk Taino-Indianen, maar die zijn allemaal vermoord. En niet alleen door kolonialisten, maar ook door gekozen presidenten of wat je dan ook uit de bevolking. Onder andere de Duvaliers, die waren heel moorddadig. En Papa Doc heeft het daar gezeten en op het ogenblik wordt het eiland min of meer geroeld door bendes. Ze maken mooie muziek, dat wel. De compa en zo komt er ook allemaal vandaan. En volgens mij zijn er best wel veel Haitianen op Curaçao en zo aan het werk. Afijn, de volgende. Falsa esperanzas. Oftewel, foute verwachtingen. Nou, daar zit het nog steeds vol van in de wereld. Een van mijn lievelingsbands op het ogenblik, September.

Ja, en ik heb een oude cd van Septepte Accaré als hotshot. Maar die heb ik vandaag even niet meegenomen. Die komt wel weer. En in ieder geval een fijne band. Ze zijn veel covers aan het reproduceren. Reproduceren. En nou ja, ook hele dansbare muziek. De volgende is echt een nummer van Alexandra Breu. Wat ik ook heb aangegeven.

Ja, verstopte nummers op die cd's van Alexandra Breu. En dit is natuurlijk niet dansbaar, maar wel lekker luisterbaar. Dit kwam van de cd Haciendo Historia. En daarmee zijn we al richting het einde van het eerste uurtje aan het gaan. Ik denk nog één of twee nummers. Misschien nog een klein stukje aan het derde nummer. Ik ga vast afscheid van jullie nemen. Let erop, om 8 uur dus 2 minuten stilte. Dus laat gewoon de zender aanstaan en dan kom ik vanzelf weer terug. Dit is ook een mooi nummer van Ray Fernandez. Un compositor confundido. Oftewel, compositor confundido, dat is in de war geraakt. Nou, dit gaat natuurlijk weer over de politiek.

0: relatiematje.
1: Ja, dit zijn mooie oude nummers. How will you be remembered? Dat was even in het vervolg van wat ik toen straks zei. Hoe wil je eigenlijk herinnerd worden als je doodgaat? Enfin, Gloria Estefan van haar cd Raíces.

0: SNB.
1: Zorgel 107.5 FM. Overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking bezig in een gespannen sfeer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima legden traditiegetrouw een krans bij het monument voor de 2 minuten stilte. Vlak voor de jaarlijkse herdenking greep de politie in bij een kleine demonstratie op het plein. Activist Frank van der Linden werd samen met anderen van de Dam afgevoerd. De politie liet hun bordjes met leuzen niet toe in de aanloop naar de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen op de Dam. In de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep mensen waarbij 2 doden zijn gevallen en nog eens minimaal 22 gewonden. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in een drukke voetgangerszone bij het centrum. De bestuurder, een jonge man, is aangehouden door de politie. Volgens de autoriteiten heeft hij mogelijk mentale problemen. De politie van Leipzig onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft vandaag om aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in de oorlog. Volgens haar staan vrouwen niet aan de zijlijn, maar juist vaak vooraan. Ze benadrukte dat het geweld tegen vrouwen in conflicten al eeuwenlang voorkomt. Ook nu nog worden vrouwen wereldwijd slachtoffer van onderdrukking en geweld. Halsema zei dat de vrijheid samenhangt met de positie van vrouwen. Er liepen honderden mensen mee in een stille tocht in Amsterdam. En de douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een prullenbak bij het toilet. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld om gesmokkeld te worden naar het buitenland. Een passagier sloeg alarm nadat hij een kikker zag in de vertrekhal. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een bakje te zitten. Vermoedelijk heeft de smokkelaar ze gedumpt vlak voor de security check. De kikkers zijn inmiddels overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en daarna naar een opvang gebracht. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, ook in Venezuela wordt een hoop protestzangen, songs gemaakt. En dit was er eentje van. Nou, als je net ingetuned hebt, het ging wat fout met de 2 minuten. Je luistert naar Caribisch Carousel, ik ben Marion de Prado. En de volgende is Bachata aan Fukuoka. Had je ooit gedacht dat wij jaren geleden, toen we tegen kernenergie waren, allemaal acties gevoerd hebben, dat dat nu weer een vrij essentieel energieproduct wordt?

Ja, Fukuoka is een grote stad in Japan. En waar ik op doelde was eigenlijk Fukushima, waar in 2011 die grote, door die aardbeving, die tsunami, die kernreactoren in de fik vlogen. En nou, ze zijn daarna gewoon rustig weer verder gegaan met kerncentrales. Alleen de focus ligt nu meer op strengere veiligheidseisen om het herhaling te voorkomen. Nou, ik denk dat de hele wereld weer aan kernenergie aan denken is. Want ik hoef er verder niks over te vertellen. Maar energie en het onafhankelijk zijn van allerlei landen, dat is denk ik wel een groot ding. De volgende. Hebreeuws, Joods, Israëli's, maar dan vanuit liefde. Rotem Kohem, samen met December Buena. Bueno.

Ja, ja, de puinhoop in het Midden-Oosten waarvan ik niet geloof dat die opgelost wordt. Want dat heeft verder niks meer met energie en zo te maken. Het heeft gewoon met politiek te maken. Maar goed, ik hoop dat de energiezaken een beetje op de rit komen. En we gaan het zien. Je kan natuurlijk over Netanyahu kan je gewoon een hoop zeggen. En over Israëls rol op het ogenblik in de wereld. Maar wat de Joden hebben meegemaakt in het verleden, ook hier in Nederland, dat is natuurlijk niet voor de poes. Oké, dat was het. Terug naar Haiti. Met een beetje muziek.

Haiti met Compa. En ik zei laatst tegen iemand, dat kan je herkennen aan dat jengelende gitaar. De volgende is eentje die ook op vele herdenkingen wordt gedraaid. Het is een nummer waar heel veel mensen veel emoties bij hebben. Het is een mooi nummer van Leonie Torres. Toda una vida.

Ja, iedereen danst hierop. Dat is een mooi nummer. Het gaat over liefde. En is van Leonie Torres. En die ga ik 18 oktober in Malaga lekker live zien. Eventjes weer een beetje energie. Monte tiene Carabato.

En toen was hij alweer afgelopen. Zo'n garabato is een ijzerding weer, een tuingereedschap waar ze dan iets mee doen. Het is een kapmes of zo. En het is verbonden met de religieuze traditie van Palo Mayombe en de Orisha Elegua. Mooi nummer, de volgende, Sompati. Zijn fans van, die zitten te luisteren, dat weet ik. Kwetsbaarheid.

meest softe versie die ik kon vinden. Hij is veel gecoverd. Ook in Latin muziek. En wat wou ik zeggen? En het is natuurlijk een woord, kwetsbaarheid. Nou, daar hebben wij als mensheid hebben daar een hoop problemen mee. Dat is in verschillende volkeren is dat al een probleem. En als je, dus ik bedoel, in de aard van het volk, maar ook het woord zelf en het gedrag wat erbij hoort. Vragen jullie dat, kwetsbaarheid? Oké, de volgende wordt een nummer van Leonie Torres. Wat hij samen zingt met. Hij heeft het zelf gemaakt. Dus niet Pablo Milanes, die wel samen met hem zingt. Je luistert naar Caribisch Carousel. En dit is Radio Zonnebreugel. Als je dat nog niet wist.

Ja, zoals ik al zei, vanavond een beetje wat langzamere muziek in het kader van de herdenking 4 mei. En een beetje ook in het kader van 1 mei. Dat is de dag van de arbeid. En dan hebben we natuurlijk morgen 5 mei en dat is bevrijdingsdag. Dit nummer, Ki Humanidad. Ja, de naam zegt het zelf al. Luister maar naar de tekst, want ik denk dat je wel een aantal woorden ervan herkent, ook als je niet Spaans spreekt.

0: ¿Hasta dónde, caballero?
1: Ja, en humanidad betekent eigenlijk zoiets als mensheid. En in dit geval bedoelde ik ook daarmee dat het de mensheid in zijn algemeenheid. Het kan verschillend vertaald worden. De verzamelnaam voor alle mensen op de aarde bijvoorbeeld. Maar ook de eigenschap om medelievend empathie of welwillendheid te tonen. En in dit geval vraagt hij zich af waar de mensheid hem naar gaat brengen. En daar noemt hij dan, zingt hij een aantal voorbeelden van. De volgende is voor de fans. En dan is het alweer kwart voor negen. In het laatste kwartiertje van Caribisch Carousel bij Radio Son en Breugel.

Een zeer beroemd nummer en favoriet van vele luisteraars. We zijn er bijna. Het is nog 10 minuutjes. 15 minuten, maar goed. Dat gaat altijd heel snel. Ook nog eentje van Eliades Ochoa.

Hij is weer in Nederland binnenkort. En dat wordt het Zuiderpark. Nee, in Amsterdam. Amsterdamspark. Het is een live concert ook buiten. Best wel een beetje dure kaarten, vind ik. Oké, 10 minuutjes. Nog even lekker naar de Kizomba. En dan wens ik jullie een hele fijne week toe. Ik ga vast afscheid nemen. Volgende week een vooropgenomen programma en de week daarna ook. En dan ben ik weer terug. Vol energie en vol zon en vol heel veel liefde.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radio-nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. In Amsterdam is de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking op de Dam rustig verlopen. Wel was kort ervoor in de verte een schreeuw te horen. De politie hield vooraf 8 mensen aan die protestteksten bij zich hadden. Volgens getuigen werden zij rustig van het plein afgevoerd. De herdenking op de Waalsdorpervlakte begon traditioneel met een stille tocht en daarna het luiden van de Bourdonklok. Vervolgens werden er kransen gelegd bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 250 mensen werden geëxecuteerd. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten grepen in volgens een speciale procedure voor gevaarlijke situaties. Op straat is een vuurwapen aangetroffen, maar wat er precies gebeurde in de havenstad is nu nog onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek nog volop loopt. De Rijksrecherche onderzoekt ondertussen het schietincident, zoals altijd gebeurt bij politiegeweld. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Volgens het bedrijf kiezen consumenten vaker snoep in plaats van chocolade door de hoge cacaoprijs. Ook nieuwe producten hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral jonge volwassenen kopen vaker het kleurrijke fruitsnoep. Haribo breidt daarmee zijn marktaandeel wereldwijd verder uit. Een eerdere terugroepactie in de Benelux van cola-snoepjes met mogelijk cannabis erin had volgens het bedrijf weinig invloed op de verkoop. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
6: Crossroads is een programma waarin alles draait om muziek die met country te maken heeft. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Veel luisterplezier.

Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads, jouw wekelijkse gids door het uitgestrekte landschap van country en Americana. Vandaag duik ik diep in de rauwe stemmen van de Honky Tonk, brengen we een eerbetoon aan een legendarische songwriter en ontdekken we fris talent.

0: Heel even een kleine onderbreking, beste luisteraars van Radio Sonnenbreugel. Wij hebben vanavond een speciale uitzending van Filmblik, want vandaag is 4 mei en dat vertaalt losjes in het Engels naar May the 4th. Dus vandaag even een brute onderbreking van het country-programma. Ja.
1: Over verraad en eenzaamheid. When Dope Gets the Crush is een fascinerend stukje outsider country. Of ze nu zingt over The Real Pretender of the North Star. Brooke blijft de onbetwiste stem van de authentieke rauwe country revival. Rachel Brooke is niet alleen een country artieste, maar heeft ook diepe wortels in de punk en blues scene. Ze groeide op

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Gerrold lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende train beat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je de stof van de weg en de echo van Nashville-legendes. Het is een eerbetoon aan diegenen die blijven hopen tegen beter weten in.

Jenny Tolman brengt met Showpony een flinke dosis humor en glamour naar de playlist. Ze staat bekend om haar scherpe teksten en theatrale flair, waarmee ze de moderne country een broodnodige knipoog geeft. Een sprankelende single die direct blijft hangen in je hoofd. Zie je?

0: de original van deze week.
1: Chris Christofferson schreef dit nummer in de late jaren 60 en maakte het tot een anthem van berusting en afscheid. Een tijdloos meesterwerk dat nog steeds de blauwdruk vormt voor de gevoelige country ballad.

0: Wanneer de koning van de Ameripolitan de krachten bundelt met Celine Lee, weet je dat je goed zit. You Got My Heart ademt de sfeer van klassieke duetten, verpakt in een modern jasje. Het is oprechte honky-tonk muziek die geen enkel compromis sluit met de commerciële radio.
1: I've searched my whole life for you.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars van Radio Sonnenbreugel. Na wat technische misverstandjes en ongelukjes zijn we toch op de buis terechtgekomen met de speciale aflevering van Filmblik op Star Wars Dag. En dat is May the 4th.
1: Ja, toch? May the 4th be with you.
0: May the 4th be with you. Allemaal een hele fijne Star Wars Dag. En natuurlijk ook een hele, het is natuurlijk ook dodenherdenking vandaag, dus dat moeten we ook nog even erkennen. Maar gelukkig hebben wij niet om 12 uur uitgezonden. Wij hebben een heel erg leuk programma vandaag, vind ik zelf. We hebben hier gisteren 4 uur over gedaan om dit in elkaar te zetten.
1: Een XL-programma vandaag.
0: Ja, eigenlijk echt een heel goed programma. Want dat zeg ik dan zelf, hè, als programmamaker. We beginnen natuurlijk met The Phantom Menace. Dan gaan we door naar Attack of the Clones, Revenge of the Sith. En dan hebben we even een oddball, en dat is Rogue One. En dat is een film die later gemaakt is, toch?
1: Ja, het is eigenlijk ook net zoals de prequels, gewoon een voorstukje. Maar we vonden dat wel leuk was om ook nog wat de spin-offs ertussen te stoppen. Want daarna gaan we gewoon verder met de originele trilogie, weet je. En A New Hope, The Empire Strikes Back en dan Return of the Jedi. En dan vonden we het ook relevant om The Mandalorian erin te stoppen, aangezien de nieuwe film eraan komt. En dan eindigen we met The Force Awakens, The Last Jedi en Rise of Skywalker.
0: Zeker, dan gaan wij nou door naar muziek uit The Phantom Menace.

0: Ook willen we nog even snel meedelen dat wij kleine stukjes uit de film hebben klaarstaan om tussen gesprekken door te spelen.
1: Roger, Roger.
0: Ja, zoals die, Roger, Roger. Die kan je trouwens wel even wat harder zetten, denk ik.
2: Roger, Roger.
0: Ja, nou dat. Dan gaan we nou verder met The Droid Invasion and the Appearance of Darth Maul. Geschreven door John Williams en gespeeld door het London Symphony Orchestra.

0: Oh, ja, hi, we zijn er weer. En dat was muziek van John Williams, Duel of the Fates, voor de film The Phantom Menace.
1: Een van mijn favorietjes.
0: Ja, ik vind, heel veel mensen hebben commentaar op de wat eerdere Star Wars films, omdat die wat meer gebruik maken van computer graphics. Dus de helft van de karakters die zijn ook gemaakt met de computer. Ik vind dat een charme hebben.
1: Ja, het was een, zeg maar, een statement van de tijd, weet je. Want toen was het eigenlijk. Toen kun je echt heel veel van die CGI-films maken, weet je. Avatar, die is toen ook, denk ik, iets van 3 jaar na Revenge of the Sith gemaakt. En ja, toen iedereen wou toch gewoon gekke CGI-beelden hebben.
0: Zo van, we hebben nou computers die daadwerkelijk kunnen denken.
1: Daarom, ja, zo'n pop heeft zijn charme, maar die kan niet echt alles doen wat CGI ook kan doen.
0: Nee, precies. Ja, dan gaan wij door naar muziek van Attack of the Clones. Maar eerst hebben we nog een heel klein stukje uit The Phantom Menace.
2: This is getting out of hand. Now there are two of them.
3: Now there are two of them.
0: Now there are two of them.

0: I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. And it gets everywhere.
1: Muziek van de Star Wars film Attack of the Clones. Met een stukje... Mijn favoriete stuk, dialoog.
2: Dat is zo random eigenlijk.
1: Top acteerwerk van Hayden Christensen. Hè? De man die Anakin speelt.
2: Eigenlijk, ja, echt.
1: Het is echt zo'n droge line delivery. Echt. Maar het is zo mooi. Gewoon, ik hou niet van zand.
2: Ja, nee, ik ben het wel met hem eens eigenlijk.
1: Ik snap hem wel. Ik snap hem wel. Dan gaan wij door naar de volgende Star Wars film. Dat is eigenlijk mijn favoriet. En daar ben jij het volgens mij niet helemaal mee eens.
2: Top 3, maar nog steeds een fucking banger film. Sorry voor mijn woord.
1: Even snel, hè? Wat is jouw favoriet dan?
2: Rogue One. Dat is echt
1: Rogue
2: wel,
1: One.
2: Daar ga ik het dadelijk wel over hebben.
1: Dan ben je wel blij dat hij erin zit, of niet?
2: Dat heb ik echt best gedaan.
1: Ja, we hebben Solo eruit gelaten. Helaas, want daar hadden we de tijd niet voor.
2: Ja, dat is ook wel een beetje een film die veel mensen gewoon vergeten.
1: Ja, dat snap ik wel. Dan gaan wij door naar een hele kleine scène uit Revenge of the Sith.
3: Hello there.
4: Hello there.
3: Hello there.
5: General Kenobi!

0: have the high ground!
1: You underestimate my power!
2: Dat is mijn favoriete scène uit Revenge of the Sith.
3: Dat is zo'n mooi stuk. Ik kan me niet herinneren hoe vaak ik dat wel niet heb gequote. Gewoon tijdens gym of zo, of in de pauze.
2: Oh, maar echt overal. Elke keer als je hoger dan iemand staat, dan zeg je... I have the high ground. Dat is zo'n parodiebaar... Maar stukje uit de film.
3: Het is ook, het is een van de meest emotionele scènes uit de hele franchise. En het is ook,
2: Dan moet je even context erbij geven ook, hè?
3: Ja, maar ja, kijk, weet je, het is, je hebt gewoon die relatie van Obi en Anakin. Het is eigenlijk Obi-Wan is een soort van vader/broederfiguur voor Anakin geworden. En dan heb je Anakin, die is dan ook, weet je, hetzelfde, maar dan een soort kleine broertje/zoon. En gewoon dan, als die twee dan tegen elkaar keren. Ik vroeg aan mijn moeder wel eens van, ja, hoe was dat dan in een bioscoop te zien? En zei, ja, wij stonden echt met onze monden open. En ik heb toen vorig jaar, voor de anniversary, heb ik hem ook in de bioscoop gezien. En gewoon, ik wist al wat er gebeurde. Ik heb hem al echt 100 keer gezien, maar nog steeds, dan zit je daar. En gewoon zo van, alsjeblieft, laat het niet gebeuren. Laat Anakin niet slechter worden.
2: Elke keer wil je Mace niet uit de window hebben.
3: Nee, precies. Maar ik vind het ook gewoon leuk hoe je in die muziek, zei jij net ook, dan hoor je af en toe zeg maar van die deuntjes zoals de Imperial March. En dat is eigenlijk een beetje
2: een prelude ervan.
3: Ja, de foreshadowing voor Darth Vader. Wat hij eigenlijk een paar scènes daarna wordt.
2: Dan moet ik even terugkijken op ons draaiboekje. Dat hoorde je net ook in Anakin's team, toch? Het eind hoor je heel, heel zachtjes.
3: Ja, dat is heel Imperial zachtjes March gedaan. Maar het is net zoals in de teaser poster, weet je, voor Phantom Menace. Ik weet niet of je het ooit hebt gezien. Het is wel een van de vetste posters ooit. Maar dan heb je dus kleine baby Anakin op Tatooine. En dan heb je zo die schaduw van Darth Vader erachter.
2: Oh, serieus?
3: Het is gewoon al die foreshadowing voor Darth Vader, ook in de Clone Wars series, is altijd zo mooi gedaan. Het is heel tragisch. Het is een soort van Lucifer, weet je?
2: Ja.
3: He flew too close to the sun.
2: Ja, oprecht. Wij gaan door naar Rogue One. En moet ik heel even voor zeggen, dat is een film die op het einde zo foutloos overgaat in

0: A New Hope. En jij weet iets meer van Rogue One, denk ik.
1: Ja, het is eigenlijk de film die gaat zelf meer over hoe in het begin van A New Hope, hoe ze de Death Star plannen hadden gekregen.
0: Ja.
1: En nou, dat is eigenlijk het hele punt. Maar het is eigenlijk een heel mooi oorlogsverhaal daartussen ook nog.
0: Ja, we gaan luisteren. This is where the fun begins.

0: Hello there.
1: Hallo daar. Welkom bij Filmblik met Timo Sanders en Yannick van Loon. Achter de knop hebben wij Lieve Lelou. In de studio hebben wij iemand die we niet gaan noemen. Maar hier is voor studio publiek. Even een kleine verandering in ons schema, Timo. Want ik hoorde net dat onze studio die sluit om 11. Nou was het plan dat wij doorgingen tot 11:30. Of 11:45. Dat kan dus niet. Dus wij moeten helaas onze uitzending staken om iets voor 11. En dan gaan wij, zover ik weet...
2: We gaan proberen door te gaan tot Return of the Jedi.
1: We gaan proberen door te gaan tot Return of the Jedi. Want dat is ook de natuurlijke conclusie van het Star Wars verhaal... zoals George Lucas dat had gewild. Over hoe George Lucas het had gewild gesproken. Wij zijn nu bij A New Hope, Timo.
2: De originele, de allereerste, ja. De klassieker.
1: Ja.
2: Trouwens, nog een leuk feitje trouwens.
1: Zeg het eens.
2: De acteur van Obi-Wan Kenobi,
1: ja.
2: Ewan McGregor, die heeft een broer en die zit in de luchtvaart. En de vrienden van die broer, die geven hem ook wel eens de codenaam Obi-2.
1: Oh, dat vind ik heel leuk eigenlijk. Waar
2: dat is zo'n random ding. Ik zag ergens in een interview een keer.
1: Waar haal je die informatie dan vandaan, man?
2: Te veel scrollen,
1: ja, dat doe ik ook wel eens. We gaan luisteren naar The Desert and the Robot Action van John Williams in de London Symphony Orchestra.
3: Short for a stormtrooper?
4: Huh? Oh, the uniform.
5: I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you.

0: En New Hope is natuurlijk echt een van de hoekstenen van cinema cultuur, vind je niet?
1: Ja, ja, nee, dus sowieso gewoon. Buiten de franchise om is het ook gewoon echt een.
0: Een koploper, een koploper in filmtechnologie, hè?
1: Ja, want, nee, precies.
0: Want alles wat je ziet is of een handpop of een fysieke set of. En dit vind ik het meest indrukwekkend aan alle oude Star Wars films. Modellen, schaalmodellen, overal. De Millennium Falcon, de X-Wings, de Death Star. Heel vaak een paar beesten zijn ook stop-motion poppen.
1: Nee, ja, je ziet eigenlijk ook wel in andere films zie je echt wel gewoon de invloed die Star Wars heeft gehad. Kijk naar films zoals Alien of zo. Die kwam toen het jaar daarna eruit. Twee jaar daarna eruit. En nou, je ziet wel echt gewoon een hele grote influence van Star Wars. En ja, er zijn ook genoeg andere films die dan niet alleen. Weet je, de PowerPoint Transition. Die iedereen eigenlijk wel eens op de middelbare heeft gebruikt.
0: Die cirkel
1: van
0: die
1: Star Wars. Sluit,
0: dat is van Star Wars. Ja. Ja, en mensen vergeten vaak ook dat George Lucas, de regisseur en schrijver van de eerste zes Star Wars films, die is bevriend met Steven Spielberg. En die kent eigenlijk iedereen wel die wel eens naar de bioscoop is gegaan. Ja, van Jurassic Park. En de T-Rex in die film, dat is ook een handpop. Dat is ook Star Wars. Dat is ook beïnvloed door Star Wars.
1: Dan moeten we een andere uitzending een keertje doen.
0: Daar moeten we even een uitzending aan toewijden aan Spielberg, inderdaad.
2: I find your lack of faith disturbing.

0: unfathomable!
1: Search your feelings, you know it to be true.
2: Ja, I am your father. Dat is waarschijnlijk wel echt de meest iconische stuk dialoog ooit.
3: Period.
2: Ooit op het doek gezet. Ooit in jouw IMAX speakers. Ik kan het niet dramatischer maken eigenlijk. Nee, dat was Yoda's team en... Ik wil even terugkijken in ons draaiboekje hoor. Yes. Nog steeds verkeerde pagina.
4: Lando's Palace.
2: Imperial March, Lando's Palace en Yoda's team. Allemaal van John Williams en de London Symphony Orchestra. We hebben nog even tijd voordat we naar onze laatste film gaan. Dus waarom is...
3: Ja, waarom is Revenge of the Sith nou jouw favoriete Star Wars film?
2: Nou, ik zal je net vertellen, jongen. Ik vind Revenge of the Sith, dat is een gezonde hoeveelheid aan classic Anakin en Obi-Wan avontuurtjes. Want de eerste helft van de film, zeg maar, dat zijn gewoon Anakin en Obi-Wan die aan het klootviolen zijn eigenlijk, om het heel zachtjes uit te drukken.
3: Nee, goed punt. Ze crashen wel hun schepen.
2: De openingsscène zijn die twee die aan het rondvliegen zijn. Dat is ook echt...
3: Ja, en 4DX is eigenlijk zo'n surrealistische ervaring.
2: Ja, maar sowieso in dat tijdperk, daar hadden we het gisteren volgens mij over. In dat tijdperk probeerde film zoveel mogelijk van die 3D-achtige scènes erin te stoppen. Dus er is een scène waar ze over de rand van een wat grotere vrachtschip heen vliegen. En dan de diepte in kijken richting een planeet met allemaal andere schepen en... Er zit heel veel diepte in. Dus als je dat in 3D zou kijken, dan zou dat echt fantastisch zijn.

0: dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
1: Oh, ik hou van dat citaat. Ik hou er zoveel van.
2: The dark side of the Force.
3: Weet je wat toch grappig is? Want het stukje wat je net hoorde was The Emperor alweer bij door John Williams en de London Symphony Orchestra.
1: Dat is moeilijk uit te spreken, is dat?
3: Ja, nee, ik moest even snel lezen. Maar ik wil even mijn punt maken. Eigenlijk door de hele originele trilogie is Palpatine nooit bij naam genoemd. Echt nog nooit. Dat was pas in episode 1 is hij pas echt voor het eerst. Nou, ook op merch en zo werd hij Palpatine genoemd, maar nooit in de films. En ook met de Ewoks. Er zijn nooit echt in de films is nooit gezegd van, hey, dat zijn de Ewoks of zoiets. Dus dat is eigenlijk met veel dingen van Star Wars. Dat het gewoon,
1: ja.
3: Het is er, maar het is eigenlijk pas, zeg maar, andere lore is het eigenlijk meer uitgebreid geworden, weet je.
1: Want wist je dat de achternaam van Palpatine Sheev is? Of de voornaam?
3: Dat wist ik echt niet.
1: Dat is ook nooit in de films genoemd. Dat is pas achteraf bedacht dat die Sheev Palpatine heet.
3: Nee, maar er zijn ook zoveel boeken over Star Wars.
1: Maar als je even voor context, hè? Palpatine, dat is een karakter en die komt van de planeet Naboo. En dat is dezelfde planeet waar de Phantom Menace plaatsvindt en waar de droid-invasie is. We gaan er trouwens vanuit bij Filmblik, hè, dat ons publiek enigszins is ingelicht van over welke films we het hebben. En vooral als het over Star Wars gaat.
3: Hoe kan je Star Wars niet gezien hebben?
1: Hoe kan je Star Wars niet gezien hebben, inderdaad. Dat is een culturele hoeksteen, zei ik net al. Maar als je de originele Star Wars films kijkt, dan ga je er ook niet van uit dat zo'n duister figuur uit zo'n Sunshine and Rainbows planeet komt.
3: Nee, maar
1: want Naboo is oprecht gewoon Zwitserland, eigenlijk. Dat is prachtig.
3: Ja, nee, eigenlijk. Maar het is ook gewoon Palpatine zelf. Je zou denken van, oh, misschien is het gewoon net zoals Anakin, weet je, was hij misbruikt door de dark side.
1: Verleid is volgens mij meer het woord.
3: Nee, hij was gewoon altijd gewoon slecht. Hij heeft ook zelf, Darth Plagueis, dat was zijn meester, heeft hij zelf ook gewoon verraden en neergestoken.
1: Klopt. Oh, dat stukje wat wij net afspeelden uit, dat was nog uit de Revenge of the Sith. Seconde daarna heeft hij het over zijn meester.
3: The Tragedy of Darth Plagueis.
1: Ja. Maar goed, je hoort aftiteling muziek. Wij moeten letten op de tijd. Dames en heren, heel erg bedankt voor het luisteren naar de speciale uitzending van Filmblik op deze maandagavond een keer. We zijn ook iets later dan normaal. May the Force be with you.
3: May the Force be with you.

0: Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
12: Radio SNB.

Waar muziek niet wordt afgespeeld, maar ontvouwt. Dit is het uur waarin de randen van de dag vervagen en gedachten zachter worden. Elke klank krijgt hier de tijd om te bestaan. Niet om indruk te maken, maar om aanwezig te zijn. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige muziek praat niet, maar ademt. Ze beweegt langzaam en laat stilte meespelen als volwaardig instrument. Je merkt pas hoe rijk het is als je niet probeert vooruit te luisteren. En juist

je nu hoort vult de ruimte zonder haar te bezetten. Er blijft lucht tussen de noten, ruimte om te denken. Muziek kan soms meer zeggen door...

Ont heeft geen haast. En deze muziek ook niet. Ze bouwt niet op naar een climax, maar naar een verdieping. Elke laag wordt langzaam zichtbaar, als ogen die wennen aan schemerlicht. Hoe langer je blijft, hoe meer je ziet. Of beter.

Dit is geen geluid dat je meesleept, maar dat naast je loopt. Het vraagt niets, maar geeft ruimte. Soms is dat precies wat nodig is na een lange dag.

Sessions beweegt verder zonder duidelijke grens tussen begin en einde. De muziek vloeit in elkaar over als ademhalingen in rust. Je merkt het moment van overgang pas als je terug.

terwijl alles zo naadloos in elkaar overloopt, merk je hoe weinig er nodig is om aanwezig te zijn. Geen grote gebaren, geen uitgesproken momenten, alleen een lijn die rustig doorloopt.

werken nog na in de stilte die volgt. Misschien is dat wel hun echte bestemming. Dank je voor het luisteren en tot de volgende sessions. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio SNB.
1: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.